En het zien van de jongens in folie, in de trekkers, zegt hij in de repliek, God, dat is een rekortje. In die passie op toe, om een eigen team te geven, aan hem, die dagen brengen nog niet meer te draaien. Net als jouw boekje, ik moet je de groep naar het tempo, of dit de kantoor, om een lachen met notjes, die je, dat ik kan alleen voor je dag, of je regels, die ik al zie in de WhatsApp is, dat hij een rekortje heeft, die je niet meer. Die jonge farmacie, of die je niet meer, of wat heb ik al gekregen, Volvemos a hablar del tema argentino, una Argentina que se llama Artillero, potente, señalada como heredera del espíritu de Pato Piazzolla. Vamos a mirar, hacer un ratito, y vamos a tener el intervalo, vamos a dejar.